0: los. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort naar betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

En zonder jou kan ik niet meer. Ik denk aan jou elke seconde. Ja, jij hebt mij in je macht. Jij bent mijn wonder.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

dingen die we deden van geluk. De doelen die zijn behaald. Het ging van lachen en dolen naar een mist. En soms was het te zwaar.

Lekker. Lekker in de zon op het balkon. Lekker. Lekker in de zon op het balkon. Vanochtend vroeg opgestaan, eerst mijn Hawaiianas aan, daarna iets in mijn haar gedaan en toen naar het terras gegaan, het eerste biertje drinken, met mijn vrienden klinken. Ik kon erin verdrinken, in die ogen van die blonde, die mooie blonde schone. Ik zou haar willen kronen, omwille van haar o zo mooie groene ogen. En oei dat korte rokje, en haar sexy lokje, maak het dat ik haar zou willen knijpen.

meisje, ga je mee? Voor 1 of 2 rosé, voor 3 of 4 bier. Bij mij op het balkon, lekker in de zon. Lekker in de zon, lekker in de zon. Bij mij thuis aangekomen, denk ik dat ik niet kan dromen van een leukere meid dan jij. Dus ik leg mijn arm om je zij, jij en ik. Samen een pleziertje, dus zeg ik, hey chick, wil jij misschien een biertje? Ze koele witte rakker, van deze soepele knakker. Hoe gaat of wiek ze witte? Nee, blijf maar lekker zitten. Lekker. Lekker in de zon op het balkon. Lekker.

Met Jack Johnson op de achtergrond vroeg ik wat ze van me vond. De kussen zei me op mijn mond. De wereld draaide rond en rond. In de zon op dat balkon is de plek waar het begon. Een meisje met familiewapen is toen bij me blijven slapen. 'S Ochtends is zij opgestaan en met haar Hawaiianas aan alweer naar het terras gegaan.

0: Lekker. Lekker in de zon op het balkon. Lekker. Lekker in de zon op het balkon.
1: Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

te wachten op de eerste vissersvloot. De visboer heeft zijn vlaggetjes al hangen, te wapperen in het blauw en wit en rood. Wolken rekenen over, maken ruimte voor de zon.

0: Eet je aan de staart of op een broodje?
1: Oh ja?
0: Hij moet zwemmen in bier of korrewijn. Pak hem in en geef hem als cadeautje.
1: Jack Speck.
0: De Hollandse nieuwe, hij is fijn. Ook een beetje open, maak er ruimte voor de zon.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Take this.
1: Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Caspar Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Mars Flight 247.
1: Very well.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ik kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.
1: Hey Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

zal ik eens wat vertellen over een lekkere meid. Mee als ze binnenkomt, ben ik de kluts al kwijt. Ze is niet de knapste en is nog niet vrijgezel. 125, 60, 80, maar goed.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
3: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
2: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
2: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat de meeste van die landen, met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Completo.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Mama, je bent de liefste van de hele wereld.
5: Dit kan zo niet langer.
6: Het is tijd voor...
7: Geert en Marieke, we gaan beginnen.
8: Was ik zo aan toe?
5: Anders wij wel.
7: Nieuw in huis.

0: Hebben wij een nieuwe jingle?
1: Met dank aan Bert B.
0: Wat mooi.
1: Ja, met Beugeling bedoel ik.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Die maakt altijd van die dingetjes. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
1: Het is de start van week 20. Het is 10 mei. En het is...
0: Het is moederdag.
1: Het is moederdag. Heb je wat gehaald?
0: Zeker. Ja? Ja, hartstikke lief.
1: Gaan we het daar nog over hebben of...
0: Wat moet ik nou zeggen?
1: Ja, dat is lastig natuurlijk.
0: Dat is lastig. Maar de kinderen hebben natuurlijk weer wat leuks gemaakt op school. En dat is altijd het meest waardevolle cadeau wat je kan krijgen.
1: Ik heb nog van die dingen van vroeger. Een koffiefilter die ooit mijn zoon gemaakt heeft.
0: Ja, vroeger maakten we nog asbakken. Kan je nou niet meer voorstellen.
1: Nee, op pennenbakje.
0: Pennenbak, die hadden we ook nog ooit. Ja, grappig dat je dat dan toch bewaart. Dat vind ik wel lief.
1: Het wordt allemaal minder natuurlijk. Want ik hoorde van de week dat de wc-rolletjes uit de wc-rollen niet meer nodig zijn.
0: Nee, dat hoorde ik ook.
1: Dus ja, al die cadeautjes kunnen we vergeten.
0: Ja, dat wordt lastig dan.
1: Dat wordt dan een beetje lastig. Nou, het weer voor vandaag dan. Regelmatig zon, graad of 17. Ik hoorde van de week dat het een schitterend weekeinde zou worden qua temperatuur. Maar...
0: Nou, niet hier.
1: Nee, niet hier. Nee. Morgen maandag wisselend bewolkt en 12 graden.
0: Dat vind ik jammer, want mijn oudste zoon gaat op schoolkamp morgen.
1: Oh.
0: Dus die moet eigenlijk niet zoeken. Het moet niet gaan regenen. Dat zou ik heel sneu vinden.
1: Ik heb het niet dat weet ik niet.
0: We gaan het straks even goed beluisteren.
1: Beluisteren we straks. Maar wel een jas mee, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hoe was je week?
0: Ja, nou, ik had een hartstikke leuke week. Want ik was natuurlijk een weekje weg met mijn gezin.
1: Vakantie.
0: Wij zaten in Drenthe. Ik ga het toch even reclame maken. Wij zaten op het prachtige vakantiepark Hof van Saxe. Nou, als je toch ooit nog een keer geld over hebt en je hebt zin in een goede vakantie, dan moet je echt daar naartoe gaan. Want het is fantastisch. Voor de kinderen echt, er is zoveel te doen. Het is alleen maar luxe en mooi en glijbanen en speeltuinen. En nou, noem maar op.
1: Een huisje.
0: En een heel luxe huisje. We hadden een huisje met sauna en jacuzzi. Dus dat was ook nog eens hartstikke gezellig. Ja, we hebben een fantastische 4 dagen gehad. Prachtig.
1: Nou, prachtig. Wanneer een vakantie mooi is en de kinderen hebben het naar hun zin, dan...
0: Is het allemaal goed.
1: 100%. Mijn week, bouwvakkers en Daniel Loos.
0: Nou, ja, dat is kort samengevat.
1: Die was in de gemeente en dat was schitterend. Verderop in het programma. Na het weerbericht doen wij altijd een dialectplaat. Gaan we los.
0: Oh, ik heb trouwens nog iets heel leuks gedaan. Mag ik dat nog even zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben ook nog aan een musical geweest. Jij hebt het over Daniel Loos. Ik ben naar de musical Hairspray geweest in Zwolle.
1: In Zwolle, ja, dat hoorde
0: nou,
1: ik, ja.
0: Daar zou ik echt nog wel een keer naartoe willen met jou ook.
1: Met mij?
0: Wat een fantastische musical. Ik heb zo verschrikkelijk hard gelachen. Echt, echt de moeite waard om daarheen te gaan staan. Op dit moment in Groningen. Ja, echt. Het stopt bijna. Dus als je nog een leuke musical zoekt, echt is dit een aanrader.
1: Oké, tweede plaat in dit programma is altijd...
0: Rock and roll.
1: Voor mama. Yeah, do it. Extra lang.

0: That's All Right Mama. Eric Clapton, George Harrison en Carl Perkin. Speciaal voor alle moeders, denk ik, maar gewoon toch, of niet?
1: Nou, ik word hier heel vrolijk van, hoor.
0: De gemiddelde moeder wel.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, de oude tune van Non-Stop door Nederland.
1: Nou, prima, toch? Ja, helemaal goed.
0: Vertel.
1: Nou, ik wou eventjes naar Oldermarkt eigenlijk. Want de Lambertusmarkt die komt er natuurlijk weer aan.
0: Ja, aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag.
1: Inderdaad.
0: Iedereen
1: 14 mei is alweer de... Nee, ja, ik ben ook vrij.
0: Ja?
1: Ja, maar ik ben wel... Ik heb wel iets, maar ik ben wel vrij.
0: Okay.
1: Maar goed, het is de 53ste editie alweer van de Lambertusmarkt. En die is in de loop van de jaren gegroeid tot een volwaardige jaarmarkt. En is wijd en zijd een begrip geworden in de regio. Met ruim 160 kramen, goed voor zo'n 1,5 kilometer aan marktwaren. En een jaarlijks bezoekersaantal van ruim 20.000 bezoekers.
0: Niet te weinig.
1: Dat vind ik best veel. Nou goed, het is wel in ieder geval een van de activiteiten waarvan ik denk... Hemelvaartdag, dan is het eerste waar ik aan denk, is in ieder geval de Lambertusmarkt.
0: Ja, hier in de buurt wel, ja.
1: Ja, toch? Nou ja, je kan er weer gezellig naartoe. Naast de markt zelf valt er genoeg te zien en te beleven. Zo hebben ze voor die ene dag een waar kinderparadijs opgebouwd met verschillende attracties. En dit is allemaal te vinden op het Marktplein in het kinderhart van Oldermarkt. Ook is er natuurlijk weer een muzikale omlijsting. Live muziek wordt gespeeld op verschillende locaties in Oldermarkt. En van de bekende dweilnummers tot klassiekers staat hier. Kortom, een en al muzikale gezelligheid op Hemelvaartdag in Oldermarkt.

0: En zo heet dat Satisfied, Calvin Harris en Jesse. Maar jij had hem ook al beluisterd van de week, dit nummer toch?
1: Ja, nou, ja. Ik kreeg natuurlijk die tip van jou van je moet even in die map luisteren met allemaal New Music Friday muziek. Ik denk, nou, dat doe ik dus vanaf dat moment. En dan hoor ik allemaal weer leuke nieuwe liedjes. Ja. En dan denk ik al, nou, deze heeft papa vast uitgezocht. En dan is het ook zo.
0: Ja, dat komt. Wat dat betreft hebben wij zo nu en dan wel een behoorlijke match.
1: Ja,
0: voor
1: zeker.
0: Wat betreft de muziek. Komende week Hemelsvaartdag. Dus wordt weer voor een heleboel een lang weekende. Want voor sommigen is dat dan gewoon de vrijdag een verplichte ATV-dag of zo. Ik las ook ergens van, daarna komt natuurlijk Pinksteren. Dat men de tweede Pinksterdag wil ingaan wisselen voor de 5e mei. De 5e mei is bij heel veel bedrijven gewoon een werkdag.
1: Ja.
0: Bevrijdingsdag.
1: Ja,
0: en men wil eigenlijk dat gewoon een vrije dag maken. Maar ja, dat is natuurlijk.
1: Nou, dat vind ik wel een goed idee. Want op bevrijdingsdag is er veel meer te doen.
0: Ja.
1: Al die festivals en allemaal markten overal. En wat is er nou op Tweede Pinksterdag te doen? Helemaal niks.
0: Nee,
1: heb je helemaal gereed aan die dag?
0: Tweede Pinksterdag hoorde ik, of las ik ergens volgens mij, is ook alleen maar in Nederland. Nergens.
1: Is er ergens anders wel Eerste Pinksterdag dan?
0: Dat
1: bestaat wel overal.
0: Dat is gewoon een vrije dag. Ja.
1: Okay.
0: Maar een Tweede Pinksterdag, nee, die bestaat nergens.
1: Nee.
0: Het enige nadeel is natuurlijk dat de 5e mei altijd op een wisselende dag valt. En ook wel heel vaak in het weekeinde.
1: Ja, het maakt mij helemaal niks uit. Ik ben toch nooit vrij.
0: Nee, maar Tweede Pinksterdag is altijd op een maandag.
1: Ja, dat is waar. Ja, je hebt altijd een extra maandag vrij. Dat is inderdaad een dingetje, ja.
0: Oké.
1: Hey. Nou, we wachten het af wat ze gaan beslissen.
0: Oké, zullen wij een vrolijke plaat doen?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Wat denk je van dit? Geen dag leuk, of niet?
1: Ja, maar dit, wat een dit ken ik ergens van.
0: We dansen de
1: mambo. Oh ja!

0: We dansen op de... Maar dat had u al begrepen natuurlijk. Django Wagner was dat. Of Wagner, denk ik. De akoestische sessie heet dat. Ja. Want hij was er al eerder natuurlijk.
1: Ja. Dit is wel een van mijn favorieten, hoor. Ja, Django Wagner die maakt mij weer vrolijk. Okay. En dat is best knap, hè. Als een vrouw in haar maandelijkse ellende zit. En dat deze man, die doet dat gewoon.
2: Okay.
1: Goeie keus, pap. Zeker. Ik ga eerst nog even iets vertellen, okay? Want we gaan even naar het dorp, of naar het dorp, provincie naast ons. We gaan naar Drenthe. Want de fietsliefhebbers die kunnen deze maand weer meedoen met de Echo's Home Havelte Fiets Driedaagse. Driedaagse, dus dat moet je even goed lezen. Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 mei kunnen zij tochten rijden in de natuurgebieden rondom Darp en Havelte. 1 of 2 dagen meedoen kan ook. Dus als je denkt na 1 dag, nou, ik heb zo'n zere kont, ik kap ermee. Dat kan gewoon. Je kan ook gewoon lekker gewoon 1 dag meedoen. Je kunt dan kiezen uit de route van 40 of 60 kilometer fietsen. En de fietsers die gaan met een uitgebreide routebeschrijving op weg. De start is tussen 9:30 en 11:00 in het Echo's Home. Dat is zeg maar aan de inrit van de Johannes Poskesen in Havelte. Daar zit een heel leuk koffietentje. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dan kan je hartstikke gezellig zitten. Lekker koffie drinken, taart eten. Wist jij niet, hè?
0: Nee,
1: dan ga ik een keer met jou heen. Dat is supergezellig. Inschrijven op de startdag kost €12,50 per persoon.
0: We hebben nogal wat afspraken.
1: Ja, we moeten nog wel heel wat inhalen. Ja.
0: Op de radio, maar ga verder.
1: En wil je nou een dagje mee fietsen, dan kost het je €6. Dus kom er gewoon naartoe. De dag die wordt altijd afgesloten met een lekker kopje koffie, een drankje en een hapje.
0: Oké. Nou, dan is het tijd voor vinyl.
1: Ja.
0: Ik heb er 1 op 45 toeren klaarstaan. Vertel.
1: Ja, leuk. Je hebt...

0: Is in een kast waarvan de kinderen denken, nou, dat heeft ze nou vast niet gezien.
1: Nee, nou ja, inderdaad. En ze hebben het ook al 2 weken geleden meegekregen. Ja. Dus dat ligt al een tijdje te verstoffen daar onder het bed waarschijnlijk.
0: Leuk, hè?
1: Ja, hartstikke leuk. Zal ik nog wat vertellen?
0: Ja, of ik doe het weerbericht.
1: Oh ja, nou, dat wil ik wel eerst even weten.
0: Heb je daarvan eens eerder gehoord, dat tuintje? Dan, meestal
1: ja,
0: krijg je dan...
1: dat is waar, ja. Waar is Roos?
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Maar je mag wel wat vertellen, oh. Of ik doe gewoon
1: het weerbericht. Nee, ja, ik denk, jij komt met het weer. Ik zit al de koffie gelijk. Ik plug gelijk uit.
0: Er is regelmatig zon vandaag. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het een graad of 16, misschien wel 17. Vandaag 3 tot 5 graden vrij helder weer. Ja, dat is al de laatste tijd zo. Maar ja, de ijsheiligen zijn op komst. Gaan we het volgende week over hebben, denk ik dan maar. Ja, maar ja. Dan is de nachtvorst in ieder geval voorbij. Maandag, morgen, in de herhaling van deze show. Show, hè, is het, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, had je vorige
1: nog
0: week...
1: Nog steeds is het een show, ja, zeker.
0: Wisselend bewolk maandag met verspreid over de provincie wat lichte buitjes. Het wordt een graad of 12 met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dinsdag lijkt het droog te blijven en woensdag staan er wederom buien op het programma. En de wind die draait naar het zuidwesten en de temperatuur zo een graad of 14, 15. Dus ja, je zei je zoon op kamp...
1: Ja, echt, ja, nee, ja, wat, die treffen het niet. Nee, ze gaan ook nog op de fiets naar Appelscha helemaal.
0: Mm-hmm. Nou ja, daar blijf je wel warm bij.
1: Zeg ik dat goed? Appelscha of Dieven? Nou, weet ik het ook niet meer. Ik weet het niet meer. 1 van de 2.
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, als het maar droog blijft, dan zijn ze al gauw tevreden natuurlijk, hè, die kids.
0: Ja, eigenlijk
1: ja,
0: wel.
1: Toch? Ja,
0: toch? Ja, zeker. Ja.
1: Nou, jij heeft er in ieder geval heel veel zin in en dat snap ik.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Dat is natuurlijk één groot feest.
0: Met de hele klas, dat hele school?
1: Nee, niet de hele school, maar wel de bovenbouw. Dus 6, 7, 8.
0: Met de laatste keer voor...
1: Ja, is de laatste keer voor Duco.
0: Zit in de grote klas.
1: Ja, ja, dus het is wel een beetje bijzonder en ja, hij kijkt er enorm naar uit. Dus hartstikke leuk.
0: Oké. Okay. Hey, afgelopen woensdag was het volgens mij, was ik in de gemeente in Steenwijk.
1: Ja.
0: Bij Daniel Lohuis. Oh. Niet
1: heb je genoten?
0: Ik heb heerlijk. Ik zou zo nog een keer naar dezelfde show.
1: Heerlijk.
0: Hij had het over een vriendin die kwijt was.
1: Oh.
0: Of die geloosd had. Of ze ging weg. Ik weet het niet. En hij was er nog lang niet over hen.
1: Oh jee.
0: Over Johan.

0: niet anders tijdens die single When the Lady Smiled. U hoorde de Golden Earring. En ja, eigenlijk wel een beetje voor alle moeders natuurlijk. Hè, die jaren zijn vandaag.
1: Ja, stiekem wel toch?
0: Stiekem zo'n cadeautje krijgt wat bewaard.

0: Daniel Lohuis. En dit was een van de nummers van zijn nieuwe album. En dat album dat heet Jager.
1: Was het uitverkocht?
0: Jazeker, het zat hartstikke vol.
1: Ja, hè? Niet,
0: maar dat is altijd zo. Want ik had de kaarten al een jaar van tevoren. Maar ja, dat is ook wel. Ja, dat moet ook wel, anders dan kom je helemaal niet aan.
1: Ben jij trouwens ook vrienden van de gemeente? Want dat zag ik dus van de week. Als je vrienden bent van de gemeente, dan heb je dus vandaag of morgen, ik weet niet meer.
0: Ja, bij de gang van vandaag.
1: Ja, kun je dus eerder al naar de tickets kijken, ja, zeg maar. Ben jij dat?
0: Nee, ben ik niet, nee. Oh, maar dat kost weer.
1: Ja, dat kost wel wat geld. Dus ik hoopte dat jij dat was.
0: Nee, maar als je nou. Wanneer je nu een geregelde bezoeker bent en je denkt van. Nou, laat ik het anders uitdrukken. Wanneer hij geld zat hem. En je gaat naar een. Je moet je van tevoren inschrijven. Hè? Want zo'n show van Lois, het is niet gratis natuurlijk.
1: Nee.
0: En je moet dat een jaar van tevoren doen.
1: Ja.
0: Dus stel voor, nou, ik kies er 4 uit.
1: Ja.
0: Je bent met z'n tweeën.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: 8 keer.
1: Ja, nou, dat is wel gelijk een bedrag.
0: Gemiddeld 50 euro.
1: Maar aan de andere kant, het is of vandaag kun je de tickets al online bekijken. En voor ons die niet vrienden zijn van de gemeente, pas 20 mei. Dus dat is zit nogal een verschil. Dan is alles natuurlijk uitverkocht.
0: Ja, dat is
1: dus
0: een
1: het is wel
0: goeie.
1: Heel slim.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar goed, jij bent het dus ook niet. En ga ik op zoek naar iemand die dat wel is. Ondertussen gaan we even richting Vollenhoven. Want het Vollenhoofs Visserskoor is opgericht in mei 1994. En bestaat uit een groep enthousiaste mannelijke zangers en muzikanten. Het verleent medewerking aan diverse openbare activiteiten. Bijvoorbeeld dorpsfeesten, havendagen en dat, allemaal van dat soort festiviteiten. In Vollenhoven en in zorginstellingen om een gezellige avond op te luisteren. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
0: Verkeerde muziekje erbij eigenlijk.
1: Hè? Ja, eigenlijk wel. Ik had misschien wat voor even moeten zeggen. Maar ze zoeken dus zangers. Dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wil. Dat had ik even vergeten te melden. Ze zoeken zangers. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige zeemansliederen. En het koor is dus op zoek naar zangers. Dus denk jij, hey, dat heb ik altijd al heel erg leuk gevonden. Ik kan best een toontje zingen. Joh, dan moet je even informatie opvragen via www.vollenhoofsvisserskoor.nl.
0: Oké, okay, 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Die zit in Noordwolde. Dat zijn wij. Cheert.
1: En Marieke.
0: Dolly Parton, dat ken je wel, hè, met Jolien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Er is een nieuwe single, dat is Ballads met Dolly Parton. En die Jolien, die heeft een zoon.
1: Oh, wat leuk.
0: The son of Jolien.
1: Ja. Yeah.

0: en Dolly Parton. Het verhaal van Jolene, Jolene, Jolene. Ik heb nog wat kort nieuws voor u eigenlijk. Nieuwe woningbouwplannen in Giethoorn die komen maar moeizaam van de grond, lees ik hier. En dat bevestigt de gemeente Steenwijkerland nadat de politiek hier de afgelopen tijd meerdere vragen over heeft gesteld. Er zijn wel plannen, maar of ze haalbaar zijn, ja, dat is nog niet helemaal zeker. En naar verwachting in juni kan het nieuwe team van burgemeester en wethouders in Steenwijkerland zich officieel gaan presenteren. De gesprekken met de vier beoogde partijen verlopen voorspoedig, maar een akkoord ligt er nog niet.
1: Oké. Dus ja. Nou, dan wachten we weer af.
0: In juni is dat zover. En misschien ook wel een leuk weetje is, ik lees dat in de... Er staat wekelijks, nee, om de zoveel tijd staat er een column in de Stedelijke Courant van Henk Imker. Die heet De Spiegel. Best wel een aardig als je dat leest. Van altijd, ja, altijd leuke dingetjes.
1: Ja.
0: Deze week is het precies 45 jaar geleden dat de straten in Steenwijk waren uitgestorven op het moment dat 's avonds vrijwel iedereen naar de eerste lokale tv-uitzendingen uit de historie keek. En dat gebeurde allemaal in 1981 tussen 30 april en nu 10 mei. Het door kenners als uniek gekwalificeerde tv-programma maakte onderdeel uit van de viering van het 400-jarige ontzet van Steenwijk. En dat was inderdaad zo, ja.
1: Ja.
0: Ja, iedereen die nog niet op de kabel zat toen, want je kon dat alleen maar ontvangen wanneer je een kabel had. En dat was toen ook vrij nieuw.
1: Ja.
0: Die ging kijken bij iemand anders.
1: Oh, ja. Kan je toch nou niet meer voorstellen,
0: nee,
1: hè?
0: Zo werkt het.
1: Dat had wel wat, hè? Gezellig.
0: Ja.
1: Toch?
0: En ook uitstekende tv werd er toen gemaakt.
1: Ja, dat geloof ik direct. Ja. Waar gaan we naartoe? Gaan we al naar de keuze van? Of waar zitten we? Of moet ik eerst nog even een nieuwtje doen?
0: Ja, ik kan er ook een plaatje draaien voor Moederdag, zeg het maar.
1: Nou ja, het maakt mij niks uit. Ja? Ik kan van alles doen.

0: Jam Radio.
1: De keuze, ja, nou, ik ben wel een paar keer geswitcht weer, hoor. Want dan heb ik weer een leuk liedje bedacht en dan denk ik halverwege, oh nee, ik vind die toch leuker. En op het allerlaatste moment ben ik alsnog weer geswitcht, want ik zat vrijdagavond naar de finale te kijken van The Voice of Holland. En degene die daar gewonnen heeft, die heeft zo'n leuke single uitgebracht.
2: Maar ze hebben allemaal een single uitgebracht.
1: Allemaal dus een leuk liedje uitgebracht. Maar ik ben natuurlijk wel een beetje van de vrolijke muziek en heeft ook nog een beetje een country-achtige touch. Nou, het kon niet beter. Ik denk, dit moet hem worden. Ik hoop dat dit een hele grote hit wordt. De winnaar van The Voice of Holland uit team Suzanne en Freek is Ruben Hillen met 26.

0: En daar heeft hij maar 20 seconden voor nodig.
1: Wat vind je ervan?
0: Schitterend.
1: Ja, leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dit wordt toch
1: wel een hit, hè?
0: Ja, zeker wordt dat een hit. Dat staat volgende week in de top 40.
1: Ja, denk dat ik. denk ik ook. Ik hoop het.
0: Dat kan niet missen.
1: Hé, zal ik nog even iets kleins vertellen? Want op woensdag 13 mei organiseert RSG Trompmeesters. En dan heb ik het over de locatie Stationstraat. Haar jaarlijkse voorjaarsmarkt, Kom in de Kas. De plantjesmarkt, want zo wordt het ook wel in de volksmond genoemd, is inmiddels wel een begrip in Steenwijk geworden. Hierbij doen de leerlingen van de praktijkonderwijs planten verkopen die zij geheel zelf hebben gekweekt en verzorgd. Het assortiment bestaat onder andere uit vaste planten, heesters, zomerbloeiers, grassen en varens. En de markt wordt aangekleed met een hapje en koffie of een ander drankje. En dat is ook tevens verzorgd door de leerlingen van het praktijkonderwijs.
0: Ja, dat is toch leuk, of niet?
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Daar geboren, daar worden jonge tuinmannen geboren
1: ja,
0: en al die dingen.
1: Zeker. Ja, hoor, ja.
0: En dus, ik ben daar wel een beetje van. Ik heb ook de hele tafel hier vol staan met allemaal.
1: Nou, daarom. Ik zei al, jij moet even heen.
0: Ja, nou, misschien je zei...
1: Ja, ik zeg, ik wil wel even met je mee, ja, want ik weet dat jij dat hartstikke leuk vindt. Dus ook dat zetten we op de lijst.
0: Het zijn nu al 3, hè? We mogen wel een week vakantie doen.
1: Nou, inderdaad.
0: Nee, maar we wachten het af. Aanstaande woensdag, achterkant van RSG?
1: Ja, van de RSG Trompmeesterstraat. Aan de achterkant inderdaad. En dan kun je ook tevens parkeren.
0: De Hollandbaschoelen.
1: Ja. Ja, ja. De artiest van de maand. Zijn we daar alweer? Ja, nou, allemachtig, wat gaan we snel. Ik ben heel benieuwd, want het is supergezellig, de artiest van de maand. Oh ja, dit is wel een van de bekendste hits, hè? Althans, ja, vind ik wel. Onze artiest van de maand is deze maand natuurlijk de Dolly Dots. Ja, die hebben ontiegelijk veel leuke hits. Maar dit is toch wel een hele leuke. We gaan luisteren naar Dua.

0: toen waren ze nog met z'n zes in de Dolly Dot. Doe wa diddy diddy. En dat werd gedraaid op de radio. Dus, ik weet nog dat ik destijds met een discotheek door Noord-Nederland ging. En als dit nummer gedraaid werd, heel de vloer vol.
1: Ja, dat geloof ik direct. Ja. Dat blijft ook denk ik altijd wel zo.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Nou, dan zit het programma er eigenlijk een beetje op.
1: Nu alweer, ja. Nou, ik heb er weer enorm van genoten. En jij?
0: Ja, ik hoop de luisteraars ook. Ja, ik wel. Ik vind het altijd leuk. Radio is een van de leukere dingen die er is, dat zolang het nog duurt. Binnenkort worden wij de Werven, kanaal... Kavel 29, de Werven. En ik heb al gehoord dat dit programma ter ziele gaat.
1: Wat?
0: Ja.
1: Gaan we eruit?
0: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Nee.
0: Nou, dat heb ik uit onbetrouwbare bron.
1: Dat vertel je zo even aan het eind van de show.
0: Doe ik gewoon eventjes.
1: Dus nou, wat belachelijk.
0: Het is nog heel eventjes...
2: Nieuwenhuis in de lente.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Ik heb in goulash kroket. Het is 2 uur 's nachts, maar we liggen er net. Op de grond in de huik ligt een lege zak chips. En zijn vetje was te gebruikt eerst voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe komst geen 1 gram meer aan, maar ik er dus wel. Ik graai

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Weer als een kind, blij en onschuldig. Weer als een kind, kwetsbaar en puur. Weer als een kind, altijd vergevend. Weer als een kind.

ergens van binnen zul jij me weer vinden. Verlangend, op je wachtend en klaar. Zelfs blind zou ik

Was je wat angstig? Liet je daarom op je wachten? Was je vergeten wie je werkelijk bent? Ik zal er zijn, nooit verdwijnen. Weet dat jij mij bent. Jij bent ik en ik ben jij.

0: Weer als een kind, blij en onschuldig. Weer als een kind, kwetsbaar en puur. Weer als een kind,
1: altijd vergetend.
0: Weer als een kind,
1: zonder die muur.
2: Weer als een kind.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Gouden Knopentocht 2026 voert deelnemers door Friesland. En de opbrengst van de rally gaat naar het kamp Zomerpret. Op Hemelvaartsdag wordt opnieuw de inmiddels traditionele Gouden Knopentocht weer verreden, georganiseerd door de Rotary Club Steenwijk. De opbrengst van de rally komt dit jaar volledig ten goede aan Kamp Zomerpret, een initiatief van de wijkvereniging Steenwijk West voor kinderen uit groep 6, 7 en 8... die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. De start van de tocht vindt plaats bij de markt in Steenwijk, waar bezoekers de bijzondere deelnemende auto's van dichtbij kunnen bewonderen. Aan de rally doen voertuigen mee die ouder zijn dan 35 jaar, maar ook cabrio's, elektrische auto's en auto's met meer dan 250 pk. Het thema van deze editie is Friesland boppen, waardoor je niet alleen de route, maar ook de outfits van de deelnemers en de organisatie volledig in Friese sfeer zullen zijn. De route voert de deelnemers door Friesland en eindigt traditiegetrouw in Park Ramswoerd in Steenwijk, waar wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue. Tijdens het puzzelrit beantwoorden de deelnemers onderweg vragen en nemen ze deel aan diverse opdrachten en activiteiten waarmee punten verdiend kunnen worden. Ook de aankomsttijd telt mee in het eindklassement. Dan Kamp Zomerpret, waarvoor de opbrengst bestemd is. Voor veel kinderen is het op zomervakantie gaan vanzelfsprekend, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom organiseert de wijkvereniging Steenwijk West al jarenlang Kamp Zomerpret. Een bijzondere week vol activiteiten voor kinderen die thuis blijven in de zomervakantie. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.gouden-knopentocht.nl of www.rotary.nl/steenwijk.

Valpreventietesten op 20 en 21 mei. Wist je dat vallen een van de grootste gezondheidsrisico's is voor 65-plussers? Gelukkig kan je er veel aan doen om het risico op vallen te verkleinen. Door te werken aan balans, spierkracht en algemene gezondheid blijf je niet alleen veiliger, maar ook fitter en actiever in het dagelijks leven. Actief Steenwijkerland nodig je daarom uit, van harte zelfs, voor de valpreventietest op 20 mei in Wanneperveen of 21 mei in Oldenmarkt. Tijdens deze test krijg je inzicht in je valrisico en ontvang je praktische tips over wat je kunt doen om dit risico te verminderen. We meten daarnaast ook je algemene fitheid, zoals uithoudingsvermogen, spierkracht, reactievermogen en bloedsuikerwaarde. Na de test ontvang je persoonlijk advies van professionals en informatie van de lokale beweegactiviteiten en valpreventiecursussen die je helpen om je gezondheid te verbeteren en het valrisico te beperken. Inwoners van Beltschutsloot, Wanneperveen en Oldenmarkt van 65 jaar en ouder kunnen een uitnodiging verwachten van de gemeente voor de test op 20 mei of 21 mei. Aanmelden is wel verplicht. Je kunt dat eenvoudig doen via www.actiefsteenwijkerland.nl. Je kunt trouwens ook even bellen. Wil je dan persoonlijk aanmelden, dan kan dat in Wanneperveen bij Harmen Woudenberg. Dat gaat voor 20 mei. Hij is te bereiken op 06-302-86277. Voor Oldenmarkt kun je bellen met Karin Rijkelijkhuizen. Te bereiken op 06-302-94677.

Kom en vier Pinksteren samen met ons op een unieke plek. Dat zegt de kerk in Diever. Op zondag 24 mei om 10 uur namelijk ben je van harte welkom bij een inspirerend Pinksterfeest. Het gebeurt in de open lucht in het prachtige Shakespeare Theater in Diever. Laat je verrassen door de bijzondere sfeer van deze locatie midden in de natuur. Deze ochtend wordt geleid door een enthousiaste spreker en aanbiddingsleider. Hij heet André van der Meer. Er zal samen gezongen worden met de Noordermannenband. Er wordt geluisterd naar inspirerende boodschappen en genoten van ontspannen en gezellige sfeer. Tussendoor is er ruimte voor plezier met een tof spel, zodat jong en oud zich betrokken voelt. Bij slecht weer wijken we uit naar de Kruiskerk in Diever. Er is gratis toegang, er is wel een collecte voor de onkosten. Neem gerust vrienden, familie en buren mee en we kijken er naar uit om samen Pinksteren te vieren. Iedereen is welkom, dus kom zoals je bent en zing mee.

Een bericht over de controle op waterkwaliteit in de zwemplassen. Vanaf vrijdag 1 mei is het officiële zwemseizoen alweer van start gegaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta is dan ook begonnen met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwater-app staan de officieel aangewezen zwemwateren en er is te zien waar veilig kan worden gezwommen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei door tot en met 1 oktober en de zwemlocaties waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis verzorgt controles en analyses. Onderzocht wordt of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en de richtlijnen. Het waterschap adviseert om alleen in de wateren te gaan zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Een en ander is dus te controleren op zwemwater.nl en in de zwemwater-app. En deze is te downloaden via de stores van Android en Apple. Voor vragen, klachten en informatie kan er contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe. Dat is 0592 36 55 55. In de provincie Overijssel is ook zo'n telefoon 0832 42 52 42.

Kopje Cultuur zoekt vrijwilligers om de jubileumeditie een succes te laten worden. Kopje Cultuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie een handje gaan helpen tijdens het jubileumweekend op 4, 5 en 6 september. Elk jaar is het een feestje, maar dit jaar pakken we extra groot uit. Vandaar dat extra handen nodig zijn, zo zegt Henriette Dijkstra, die de groep vrijwilligers coördineert. Op 22 mei aanstaande is er in de gemeente een avond voor de vrijwilligers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 19.45 uur, kwart voor acht dus. Flexibel meedraaien, dat betekent dat de vrijwilligers taken krijgen die passen bij hun persoonlijke interesse en beschikbaarheid. Tijdens de bijeenkomst hoef je alleen maar over de mogelijkheden na te denken. En Henriette, van de organisatie dus, die benadrukt dat je zelf kiest voor wanneer je wilt helpen. In de ochtend, middag of avond, een dagdeel is al helemaal prima. Tijdens de avond geeft de organisatie ook een kijkje achter de organisatie zelf van het festival en wordt informatie gegeven over het programma. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 9 uur en daarna is er gelegenheid voor een drankje. Aanmelden en zin om mee te doen, dat kan via henriette@kopjecultuur.nl.

Ontdek het onderwaterleven in de Wiede. Ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum de Wiede en ontdek welke diertjes er in en op het water leven. Van mei tot september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum de Wiede in Sint-Jansklooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kleinkinderen of kinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in en op het water in de Wiede. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf een van de steigers op zoek naar de waterdiertjes. Vangen jullie een waterspin, een bootsmannetje of misschien wel een geelgerande watertor. De activiteit is goed te combineren met een vaarexcursie, het wandelen vanaf het Laarzenpad of een bezoek aan speelnatuur van Oer. De schepnetjes zijn trouwens tijdens openingstijden te huur bij de balie van het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Maandag van 12 uur door tot 5 uur en dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. Kijk voor alle activiteiten en excursies op www.nm.nl.

krijgen wat meer zin om erop uit te gaan. Kies daarom om ontspannen en eenvoudig te reizen met de bus, de trein of met de tram. Zonder zorgen over de verkeersdrukte en het vinden van een parkeerplaats. Is het al lang geleden dat u met het openbaar vervoer bent gereisd en zijn er vragen? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur. Dat kan op woensdag 13 mei. Gebeurt vanaf 10 uur door tot 11:30 in de bibliotheek in Steenwijk aan de Oostwijkstraat 19 in Steenwijk. Tijdens dit OV-inloopspreekuur is er ruimte om vragen te stellen aan de OV-ambassadeur. Ze geven uitleg over hoe de OV-pas en de OV-chipkaart werkt. En hoe er gebruik kan worden gemaakt van voordeelkaartjes. Daarnaast is er ook een uitgebreide kennis over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. Binnenlopen kan vrijblijvend. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden. Het kan ook telefonisch. Dat kan dagelijks met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur, bereikbaar op 038-303-7010. Elke maandag tot en met vrijdagochtend bereikbaar dus van 10 door tot een uur of 12. Dinsdag en donderdagmiddag van 12:30 door tot 3:00. En telefonisch kan het ook maandag en woensdagavond van 18:30, 18:30 dus tot 8:00.

In dorpscentrum De Landerijen in Oldemarkt komt elke dinsdagmiddag een gezellige groep bij elkaar om teken- en schildertalenten te ontwikkelen. Onder leiding van docente Anne-Mieke Harmsen. Dat is de kunstkring Landerijen. Dit onder het genot van natuurlijk een bakje koffie of thee. Iedereen is vrij in de keuze van het onderwerp en het materiaal. Af en toe wordt er gewerkt aan een gezamenlijk thema en Anne-Mieke begeleidt iedereen persoonlijk. Twee keer per jaar exposeert de groep trouwens ook hun eigen werk in de hal van de Landerijen. Heeft u interesse om de schilderijen van de cursisten te komen bekijken, dan bent u van harte welkom. Verder is er nog één plekje vrij voor een nieuwe cursist. Ook mannen zijn van harte welkom op de dinsdagmiddag, want dan is het namelijk altijd van 2 uur door tot 1 uur of 4 in de Landerijen, dus in Oldemarkt. Even contact opnemen met Anne-Mieke Harmsen. Haar telefoonnummer is 06 83 84 94 28.

Ontdek de wondere wereld van insecten in het Straphorsterbos tijdens de Week van de Biodiversiteit. Dat gebeurt allemaal op zaterdag 16 mei, georganiseerd door natuurliefhebber en fotograaf Willem-Jan Hoefnagel. Het wordt een bijzondere insectenexcursie in het Straphorsterbos in het kader van de Landelijke Week van de Biodiversiteit. Maximaal 15 deelnemers krijgen dan de kans om een enorme diversiteit aan vormen, kleuren en soorten in dit afwisselende natuurgebied van dichtbij te bewonderen. De excursie vindt plaats op zaterdag 16 mei dus van 11 uur 's morgens door tot een uur of 3 's middags. Deelname is helemaal gratis, maar vanwege het kleinschalige karakter is er maar plek voor 15 personen. Aanmelden is dus wel verplicht. Het kan allemaal gebeuren dat aanmelden via www.ivn.nl/afdeling-noordwest-overijssel/natuuractiviteiten. De exacte locatie trouwens voor het hele gebeuren wat om 11 uur 's morgens begint en om 3 uur 's middags is afgelopen is de Koolhaarweg, Schotsweg. En er kan geparkeerd worden op 100 meter vanaf halfweg aan de rechterkant. De kosten helemaal gratis dus.

In Dieven binnenkort, het Shake Festival. 15 en 16 mei gaat het plaatsvinden. De nieuwe website is live en de kaartverkoop voor het Shake Festival dus op 15 en 16 mei is gestart. Bekijk het programma online en ontdek de voorstellingen gemaakt en gespeeld door jongere theatergezelschappen. Iedere voorstelling speelt op een eigen unieke locatie in Diever. De ene keer zit je met je blote voeten in het gras, in een prachtige tuin, en de andere keer bij de scouting op de stoep. En dat maakt het locatietheater heel bijzonder. Op dit gratis festivalhart vind je een muziek- en kinderprogramma, een flinke dosis gezelligheid, mini-bioscoop en creatieve activiteiten. Bekijk het programma en koop je tickets voor de voorstellingen via www.shakefestival.nl en volg de laatste.

Factor is het multidisciplinaire makershuis van de cultuurregio Zwolle. Zij ondersteunen culturele makers in de ontwikkeling van hun vakmanschap en fungeren als een springplank naar blijvend succes. Factor biedt een infrastructuur waarin makers actief worden begeleid door ervaren professionals en worden gekoppeld aan andere makers, culturele instellingen en programmeurs. Op 28 mei staat de presentatie van Vak You Up, het traject gepland in de gemeente in Steenwijk. Bent u geïnteresseerd? Ga dan kijken en laat u inspireren. Vanaf 28 mei gaat ook de open call weer open voor het nieuwe Vak You Up traject. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou moeten weten? Deel dan deze informatie en verwijs naar de website. Dat is vaktor.nl/vakyouup. En Vak You Up is VAK, Riekse I, O,

Een nieuwe editie van Proeven in het Park. Ze keren terug in Park Ramswoerte met een extra editie voor kinderen. Proeven in het Park vindt plaats op zaterdag 27 juni... van 4 uur 's middags door tot 10 uur 's avonds. En tijdens deze culinaire middag en avond presenteren diverse standhouders en horecaondernemers een gevarieerd aanbod aan gerechten, hapjes en dranken. Van bekende smaken tot verrassende nieuwe concepten. Daarnaast is er ook Proeven met je kids op zondag 28 juni. Na Proeven in het Park verandert het Park Ramswoerte opnieuw in een gezelligheidsbelevenisplek. En dat is speciaal voor kinderen en hun ouders. Kinderen tot en met 3 jaar ontvangen voor €16,50 een strippenkaart waarmee ze kunnen genieten van onder andere ijsjes, patat, poffertjes, ranja en meer smakelijke verrassingen. Naast al dit lekkers is het trouwens ook volop vermaakt, zeker voor de kinderen. Ze kunnen zich uitleven op onder andere een stormbaan, creatief aan de slag in de Creatent en lachen bij het Poppentheater. De kaartverkoop trouwens voor dit proefweekend voor jong en oud is op vrijdag 1 mei van start gegaan vanaf 10 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers.
3: Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastig gevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden, en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Regeer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Dorot Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Van harte welkom en goedemorgen bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei 2026. De gasten van de politiek die zitten al aan de tafel van de politiek, voor de politiek. En het zijn Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie. En daar gaan we het politieke half uurtje mee praten. Daarna het lokale nieuws. En dan hebben we aan de telefoon Gert Brommer. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk over het bowling- en racketcentrum. Wat blijft en zelfs wat gaat uitbreiden. En als laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Dirk Brands live vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. En wat er in het tweede uur is, dat vertel ik u zometeen na het nieuws. Goedemorgen heren, Ronnie en Henry.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Wie zijn jullie? Henry kennen we al een klein beetje, ja. Natuurlijk vanwege de verkiezingen. Maar Ronnie ter Horst, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Ronnie ter Horst, 56 jaar, getrouwd met Aafje. Zoon van 28, zit toevallig naast me.
0: Nou, hoe kan het?
2: En trots opa van Silver van 4 jaar.
0: Ah, kijk.
2: En voor de rest ben ik nu 30 jaar werkzaam bij de Noordwestgroep als huismeester. En ik help daar mensen met de voorzieningen bezig. Met toeslagen en allerlei regelingen aanvragen.
0: Ja. Ook een mooie job dus.
2: Ja.
0: En al zo lang?
2: Ja, dat is een mooie poos al 30 jaar.
0: Ja.
2: En voor de rest ben ik natuurlijk met de vakbond. Ik ben voorzitter van de regiogroep. En ik ben tweede voorzitter van de landelijke groep, CNV. En voor de rest zit ik in de verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PWRI. En in de klankbordgroep.
0: Nou,
2: druk zat.
0: Een bezig mannetje.
2: Druk zat.
0: Nou, ja. Mannetje, man. Ja, want man, je bent behoorlijk aan de lengte.
2: Zeker.
0: Ja. En dan ook nog politiek erbij.
2: Ja. Ja.
0: Wat toch ook wel heel veel tijd in.
2: Ja, dat viel in ieder geval in het begin nog wat tegen, ja. Het was drukker dan ik verwacht had.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: In het begin, terwijl je net twee maanden...
2: maar vooral die tijd. Vooral die tijd was het heel vaak.
0: Grappig. Ja. Ja, mooi. Ja. Henry?
3: Ja.
0: Wie ben je? Wat doe je?
3: Ja, Henry ter Horst, 28 jaar oud. Ik ben onderwijzer op een basisschool. Ik heb een zoon van 4. En sinds kort fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Stedelijke Land.
0: Ja. Wat zijn je bezigheden buiten je werk en eventueel nu dan de politiek? Wat zijn je hobby's dus?
3: Ja, vooral lezen. Ik hou erg van lezen, maar ook van dieren. Ik heb zelf wat dieren. Reizen. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar houden we ook van. Even wat rust naar een turbulente tijd.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat zijn wel de dingen waar ik heel veel van hou.
0: Je kunt wel de rust opbrengen in je hoofd. Of geeft dat juist de rust in je hoofd om te lezen?
3: Dat geeft zeker rust, ja. Dat is de laatste tijd niet van gekomen, moet ik zeggen, door de drukte. Maar langzamerhand pakken we het weer op. We hebben nu vakantie. Dus zowel in de gemeente als op school. Dus dat loopt mooi synchroon. Dus we hebben 2 weken genoten.
0: Ja, nou mooi.
2: We hebben reces.
3: Ja, reces.
0: Klinkt dat, hè? Stoer, hè?
2: Reces. Zeker.
0: Ja. Jouw hobby's hebben we volgens mij niet even genoemd. Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Nou, in ieder geval, wat Henry al zei, vakanties.
0: Ja?
2: Vooral zonvakanties. En het seizoen sta ik op de camping het Akkertien in Vollenhoven. Dus vakanties belangrijk. En mijn grootste hobby is snoekbaarsvissen.
0: Ah, ja. Kijk. Ja. Ja. Nou, mooi. Geeft ook rust, hè?
2: Oh, gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd.
0: Ja. Ja. Het Akkertien, zei je, waar je dan met de camping of op de camping zit. Was daar vandaag ook niet iets met trekkers of toestanden?
2: Zo kunnen.
3: Oldtimers, hè?
0: Oldtimers, dat ja.
2: Ik weet wel dat we binnenkort een strandfeest hebben. En dan ook goed scherm met WK, dus... daar vroegen we ons op.
0: Mooi vooruitzichten. Ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie altijd de gedachte gehad van wij gaan in de politiek, Ronnie?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin is het al zo dat ik altijd wel politiek volgde, zeg maar. Dat vond ik altijd wel interessant. En toevallig, ik denk, wat is het, een jaar of 6, 7 geleden dat we tegelijk lid zijn geworden van Forum voor Democratie. Dus is het wel gekomen. Alleen altijd aan me, het leek me wel wat, maar ik had nooit de juiste partij. Ja, Forum voor Democratie was het de juiste partij. Dus,
0: Waar zwengelde je tussen? Wat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger, dat was gewoon zo in Steenwijk, dat was je voor de PvdA. Mm-hmm. Want toen was er nog een partij echt voor het volk, maar dat zie ik niet meer. Dus,
0: nee, dan ga je zoeken, hè? Hier vind je wat, daar laat je wat, zeggen ze dan. Maar...
2: Ja. Nee, klopt. Ja.
0: En toen dachten jullie van, we gaan beginnen met Forum.
3: Ja, zeker.
0: Ging dat bij jou ook zo, Henry?
3: Ja, ik ben eigenlijk altijd al politiek betrokken, maar ook geïnteresseerd geweest. En we hebben wel eens gezegd, nou, we moeten een eigen politieke partij oprichten. Zo kwam het eigenlijk. En het was een keer op een avond, omdat we al 6 jaar lid zijn van Forum voor Democratie, dat ik een uitnodiging kreeg van, is het niks voor jou om wat te doen in de politiek? Nou ja, gekscherend heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven.
0: Ja.
3: En dan heel snel mijn vader ook. En toen zijn we in een hele mengel terechtgekomen. En heel veel trainingsdagen gehad en overal in het land. En toen ging het opeens supersnel.
0: Ja.
3: Ja,
0: en dan ben je zo ineens de fractievoorzitter van Forum in Steenwijkerland.
3: Ja, dat had ik niet gedacht op die zaterdagavond.
0: En toen liep de wekker niet af, hè? Want meestal is dan loopt de wekker af en dan word je wakker.
3: Ja, maar... ja nee, absoluut niet. En vooral omdat het eigenlijk als geintje begon. Van nou, ik ga een sollicitatiebrief schrijven en zien wat er gaat gebeuren. Maar dat ging eigenlijk heel snel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Je loopt nu al een paar maanden mee. Merk je verschil in het landelijke en het lokale?
3: Ja, absoluut. Landelijk zien we een frame op Forum voor Democratie liggen. En vooral ook de harde aanpak. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En als ik bijvoorbeeld hier zit, ja, dan is het wel wat relaxter. En echt oprecht geïnteresseerd in die ideeën. En ook de gemeentelijke politiek is mm-hmm. zo. Hè? Die bekijk je niet als Forum voor Democratie. Althans, de meeste partijen. En die zijn gewoon oprecht geïnteresseerd. En je krijgt heel vaak eigenlijk het antwoord van, jullie vallen wel mee. Nou, dat is voor ons een compliment. Ja, phew, ja. Ja, en zo zijn wij ook. Ja. Dus... Ja, dat hebben wij wel laten zien de afgelopen maanden, ja.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn mening en zijn inzichten. Absoluut. En de een uit het daarin en de ander uit het daarin. Dus ja, je hebt niet voor niks dan 10 of 11 partijen in de gemeenteraad zitten.
3: Nee,
0: dan zou het al 1 grote partij zijn.
3: Ja, dat is het ook, ja. Ja.
0: De komende tijd gaat alles natuurlijk beginnen. Ook met de nota's, de voorjaarsnota's. Hebben jullie daar al enig inzicht in?
3: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is alles nieuw.
0: Echt nieuw, ja.
3: Echt nieuw, dus de werkvergadering die we aankomende dinsdag hebben is voor ons nieuw. De politieke markt hebben we gehad, de raadsvergadering hebben we gehad. Dat hebben we nu al redelijk voor hoeveel je het kan hebben in de vingers.
0: Mm-hmm.
3: Hoe we dat moeten voorbereiden was ook echt een zoektocht. We hebben gelukkig 2 burgerraadsleden gevonden die ons ondersteunen. Dus ja, voor ons is het echt nieuw en leven we eigenlijk van week tot week om alles goed voor te bereiden.
0: Ja.
3: Maar dat gaat tot nu toe heel goed. Veel complimenten ontvangen ook, dus ja...
0: En dat gaat bij jou ook zo, Ronnie?
2: Zeker. En ik denk dat die kussens die Jan-Weer Marikenesse gehad hebben, die 2-daagse, die heeft ook goed geholpen, mooi, voor de zoektocht.
0: Ja.
2: Maar net wat Hendrik zegt, iedere keer leer je weer wat, dus je moet erin groeien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen, politici die zeggen van, nou, je moet eigenlijk langer als 4 jaar, want dan weet je eigenlijk pas hoe het werkt. En de 4 jaar die erop komen, kun je pas je ding doen
2: precies,
0: die,
2: precies.
0: Die je eigenlijk voor ogen
2: hebt. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Net praat je aan de tafel bij de koffie. We gaven aan dat Henry eigenlijk de spreker was, de man van de woorden.
2: Ja.
0: En jij van de documenten.
2: Van het uitzoeken, ja. Ja.
0: Ja.
2: Dat is Henry op zijn leven geschreven, zeg maar. Dus die kan het hartstikke goed. En ik ben meer voor het uitzoekwerk.
0: En hoe ga je dat doen? Hoe duik je daar dan gewoon
2: dat
0: helemaal
2: is gewoon,
0: in?
2: Ik ga de stukken doorlezen, zeg maar. En dan kom ik tot een soort samenvatting, zeg maar. Dus de belangrijkste dingen die haal ik eruit. En via de computer een boel opzoeken. Dus dat is wat ik het liefst ook doe, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: Praten hoeft voor mij niet zoveel.
0: Nee. Toch heb je al wel op de katheder gestaan.
2: Jawel. Het moet ook. Het moet ook. Dus,
0: en hoe ging dat? Hoe viel je dat?
2: Ja, dat is de eerste keer hartstikke spannend natuurlijk. Ja. Maar het lukt. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nou ja, je hebt een goede naast je.
2: Ah, daarom. Dus dan zeg ik, Henry, jij bent aan de beurt. Ja.
0: Wat zijn de onderwerpen, Ronnie, die jou het meeste aanspreken? Waar zou jij het liefst, wat Forum betreft, helemaal induiken? Die zegt van, daar ga ik eens even achteraan.
2: Ik vind in ieder geval, waar als Forum landelijk ook voor staat, zeg maar, van de instroom, zeg maar, die moet gewoon naar beneden. De afspraak is gewoon heel simpel van, een spreidingswet moet er komen. Alleen er is ook een afspraak, dan gaat aan de voorkant, gaan ze ook stoppen dat er zoveel mensen binnenstromen. En dat is nog steeds zo, zolang als daar niks aan gedaan wordt. Dus daar zijn we gewoon opteren. Dat moet gewoon veel beter. Dat is heel simpel zat. En heel belangrijk vinden wij het referendum. De mensen die moeten echt de inspraak hebben. Mm-hmm. Zoals het voorbeeld op de kamp, zeg maar. Nou, dat zijn belangrijke ingrepen, zeg maar. Nou ja, dan vinden wij dat de bevolking daar een mening over moet hebben.
0: Ja.
2: Dus ik persoonlijk, ja, als je tegen mij zegt, er moet er wel gebouwd worden of niet gebouwd worden of wel gebouwd worden. Ja, ik vind dat moet je aan de burgers overlaten. Dat is mij het allerbelangrijkste.
0: Ja. Gewoon de mensen hun stem.
2: De mensen die moeten gehoord worden. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
0: Nou, van jou hebben we dat ook al ettelijke malen vernomen. Zeker. In de verkiezingsperiode.
3: Ja. Ja, dat gaan we ook tot uiting brengen. Ik heb de belofte gedaan om een motie in te dienen om een bindend referendum in te stellen in Stemmenkland. En dat kan ook met de verordening uit 2005. En dat gaan we ook echt zeker indienen tijdens de perspectiefnota.
0: Ja.
3: De motie vreemd gaan we indienen. Dus dat kunnen ze ook van ons verwachten.
0: Ja, dus degenen die nu luisteren, die weten wat, kunnen ze vast voorbereiden.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we daarna weer even verder.

0: Louis Capaldi met Stay Love. Mooie muziek vind ik dat, persoonlijk. Wat is jouw muziekkeuze, Henry, trouwens?
1: Nou, vooral de jaren 80, 70.
0: De jaren 80, 70.
1: Ja, Elvis, maar ook wel wat rockmuziek. Dus ja. Niet de muziek van nu, in ieder geval.
0: Toch wel mooi.
1: Ja, daar verschillende meningen over.
2: Voor mij geldt denk ik hetzelfde. Jaren 70, 80, maar rockballads, maar ook Nederlandstalig. Dus van alles.
0: Ja. Nou, ja. Mooi. We hebben al voor het plaatje wat gesproken over allerlei dingen, voorstellen die er gaande zijn. Ik praat trouwens nog steeds met Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie hier in Steenwijkerland. Je noemde het dus straks, Henry, dat jullie ook burgerraadsleden hebben.
1: Jazeker.
0: Wie zijn dat?
1: Nou, die moeten nog geïnstalleerd worden. Dus die zijn wel op de achtergrond al bezig. Dat zijn Wilco Wachman en Stefan Boot. Ja. Stefan Boot stond ook bij ons op de lijst. En Wilco Wachman hebben om zo genoemd ingevlogen. Die ons kan versterken op een aantal dossiers. Dus die werken nu eigenlijk al voor ons. En dat is eigenlijk super fijn. Die zijn elke maandag, maar ook bij de politieke markten eigenlijk aanwezig en maken aantekeningen. Dus die helpen ons enorm.
0: Ja, ja. Zoek je nodig je een burgerraadslid uit op iets wat ze kunnen? Of gewoon als ze het hart voor Forum hebben?
1: Nou ja,
0: En misschien wel.
1: Bij Stefan Boot was het wel zo dat hij bij ons op de lijst stond. Dus die heeft ook de hele campagne meegelopen. En daarvan weten we ook gewoon waar hij heel goed in is. Dus dat was voor ons al een uitgemaakte zaak. Alleen door de splitsing die we dan hebben gehad, moesten we wel op zoek naar nog iemand. En toen hebben we gekozen voor Wilco Wachman. Die vooral op het. Die werkt ook op het laboratorium. Dus die heeft meer met klimaat en noem maar op. Dus daar kunnen we ook gewoon die versterking goed gebruiken.
0: Ja. Je hebt met vier mensen een beetje meer als alleen.
2: Dus, gegarandeerd.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, kun je elkaar alleen maar versterken. Ik pak even zo van jullie site verkiezingsprogramma zorg.
1: Ja.
0: Hoe staan jullie in het leven wat de zorg betreft als Forum?
1: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik heb ook gezegd van de zorg moet betaalbaar blijven. Mm-hmm. Dat is momenteel niet zo. Dat is ook landelijk een aangelegenheid natuurlijk. Hè. De zorgkosten die steeds maar stijgen. Eigen risico die eigenlijk stijgt. En ja, dat is voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. Dat is gemeentelijk heel lastig. Gemeentelijk hebben we hier wel eens een debat gehad. Dat de zorg ook lokaal geregeld moet worden. Kleinschalig geregeld moet worden. Ja, daar staan wij voor. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat heel veel ook landelijk bepaald wordt. Dus dat.
0: En dat is voor jou ook zo? Ja, natuurlijk, je bent van één partij. Dus.
2: Zeker. We zijn één partij, vader en zoon. Dus de gedachten die verschillen niet zoveel, hoor.
0: Ja, alle twee hetzelfde over het podium van de zorg.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken, wonen. We hebben het al even over gehad. Maar ja, het is een onderwerp wat echt overal heel landelijk heel erg speelt. Jullie willen voorrang voor inwoners met een lokale binding.
2: Zeker.
0: Ronnie?
2: Ja, daar zijn we zeker voorstander van. Kijk, we vinden het te gek dat iemand 10 jaar misschien op de zolder thuis woont, terwijl als hier 100,90, zeg maar wat.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we zeker voorstander van. Ik zeg altijd, het is in feite net als in een vliegtuig, zeg maar. Als de nood aan de man is en de zuurstofmaskers komen naar beneden, dan moet je meer zelf opzetten voordat je iemand anders kunt helpen. En dat vind ik hier ook zo geldig.
0: Ja. Ja, het is, dan moet je eens een nadenkertje. Dan moet je eerst
2: maar zo werkt het dus. Dat vinden we heel belangrijk. En net wat ik al zeg van, het is nu wel met de kraan open. Want als die instroom zomaar doorgaat, en dan gaan ze nu landelijk ook zien hoor, want er komen echt problemen aan. Dus er moet echt wat veranderen.
0: Ja.
2: Maar we zijn in ieder geval grote voorstanders, eerst eigen inwoners. Dus als jij in een klein dorpje woont of weet ik wat, nou, dan is het te gek als jij daar niet kunt wonen, dat je ergens anders in moet.
0: Ja. En dan komt het en de situatie natuurlijk, want die zit ook met de woningbouw. Hè?
2: Ja.
0: De woningen moeten er ook zijn.
2: Ja, precies. Maar goed, daarom zijn we ook. En dat is dat hele gedoe met het klimaat, zeg maar. Daardoor komen er niet genoeg wonings dus. Wij zeggen ook van het klimaat. Op zich, in onze ogen wordt het overdreven. Kijk, een voorbeeld. Ik zag dat laatst op tv. Alles wordt volgelegd met zonnepaneel, weiland, alles, zeg maar. Op zich zijn wij helemaal geen tegenstander dat er zulke dingen gebeuren. Maar niet in Weiland. Al die dingen meer liggen ze op daken, zeg maar, dat is nog niet zo'n punt. Maar ik zag een mooi voorbeeld in buitenland, Remse spoorwegen. En hebben ze gewoon op de treinrails, daar hebben ze daar allemaal van die zonnepaneel neergelegd. Geen mens heeft last van. En dat zijn supermooie dingen die dan ook kunnen.
0: Ja,
2: dus je moet er ook anders naar kijken.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel simpel.
0: Dus eigenlijk dossiervreter.
2: Ja.
0: Erin duiken en kijken.
2: Precies, wat andere mogelijkheden zijn. Dus ja. Zo vind ik dat je ernaar moet kijken.
0: Ja.
2: Maar al die opgelegde maatregelen en boeren die dan in de probleem komen, daar moet je gewoon mee stoppen.
0: Ja, ja. Dit is dus ook weer landelijk geregeld. Hoe denk je dat er lokaal wat mee gedaan kan worden, Henrik?
1: Nou ja, ik hoop gewoon. Wij hebben in 104 gemeentes meegedaan. En in 104 gemeentes hebben we ook bijna allemaal zetels gepakt. Is dat wij die druk en zo hoog op kunnen leggen aan Den Haag. Dat er gewoon een ander realistisch beleid moet komen. Je ziet ook met de energietransitie. Ja, dat loopt gewoon vast. Het energiecognitie loopt gewoon allemaal vast. Dus er moet iets slimmers bedacht worden. Nou, misschien op spoorwegen. Maar dit gaat zo niet goed. Dus ik denk dat de politiek daar zelf ook wel achter komt. Dat het zo gewoon niet werkt.
0: Ja, ja.
1: En we krijgen ook in de inbox trouwens best wel heel veel mensen die zeggen, ja, we krijgen nu een huurhuis of we hebben nu een huurhuis. Daar worden zonnepanelen opgelegd. Een stuk of 10, 12. Dat is helemaal niet gek deze tijd. Maar de salderingsregeling valt weg. We moeten terugleverkosten betalen. Dus die zonnepanelen, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld. Dus die mensen beginnen zich erg zorgen te maken. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. En dat kunnen we gemeentelijk ook natuurlijk aandragen. Want dat zijn gemeentelijke regels ook. Die de zonnepanelen opleggen. Dus heel belangrijk, denk ik, die zorgen van de inwoners.
0: Ja, ja, ja, want heel vaak wordt het verschil eigenlijk niet besproken tussen huur en koop.
1: Ja.
0: Dus meestal wordt er gesproken over koophuizen en het huur is. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Bij
1: koop heb je nog zelf de mogelijkheid om dat natuurlijk te financieren. Ook met subsidie. Nou, wij vinden dat die subsidie misschien er wel af moet. Alleen bij huur wordt het je opgelegd. En je moet ervoor betalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen het voor hun eigen portemonnee ook doen. Hè? Het klimaat is leuker bij bijkomstigheid voor een aantal. Maar we hebben ook gehoord voor de portemonnee, voor het opleveren. Dat vinden we superbelangrijk. En nu kost het gewoon geld. Dus ja, we gaan de verkeerde kant op.
0: Ja, dan hebben ze dus wat dat betreft het voordeel niet meer.
1: Absoluut, ja.
0: Wel misschien wat klimaat, of misschien wel zeker het klimaat betreft, maar niet meer voor hun portemonnee.
1: Nou, exact.
0: Ja. Goh, ik heb het goed gehoord.
1: Zeker.
0: We hebben nog tijd voor één klein onderwerpje. Dat hebben jullie trouwens mooi gedaan, jullie site. Het is heel mooi duidelijk veiligheid en handhaving.
1: Ja.
0: Daar wil ik het even nog over hebben. Hoe staan jullie daarin?
1: Nou, we hebben toevallig laatst gestemd in de gemeenteraad voor meer BOA's.
0: Mm-hmm.
1: Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Maar wat wij wel merken in de gemeenteraad, als ik voor mezelf even mag spreken, is dat plannen soms aangeleverd worden waar wij van denken, nou, die zijn nog niet geheel compleet. Dus we zouden daar wel kritisch op willen blijven. Maar natuurlijk zijn we voor meer handhaving en meer veiligheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. En dat staat ook gigantisch onder druk momenteel in Nederland. Je kan het nieuws niet aanzetten of er is alweer wat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat moeten we echt voorkomen in Sterwekkerland. Ik denk dat het nu nog meevalt. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Dus dit vinden we ontzettend belangrijk. Lokaal regelen. Hè, de BOA's wat we al aangaven. Ja, daar mm-hmm. hebben wij voor gestemd. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden.
0: Ja, ja, ja. Er staat binnenkort natuurlijk weer een vergadering. Politieke markt volgende week dinsdag. Nee, deze niet, maar die week erop.
1: Ja.
0: Weten jullie daar al wat er op de agenda staat? Of,
2: Nou, weten we nog niet. Alleen het probleem is ook, we gaan lekker naar Curaçao. Dus we moeten deze overslaan.
1: Ja.
0: Nou,
2: en dat vinden we op zich nu niet zo erg, hoor.
0: Zitten zo, de volksvertegenwoordigers.
1: Ja.
0: Op Curaçao.
1: Ja.
0: Nee, van harte gegund.
2: Ja.
0: Lekker uitgerust dan het politieke jaar ingaan.
1: Ja, het stond ook al gepland. Dus daar ontkomen we ook niet aan. En we hebben wel samen besloten van, hey, misschien dat de burgerraadsleden, ook al zijn ze nog niet beëdigd, dat ze het wel kunnen voorbereiden om ook te kijken van hoe werkt dat nou.
0: Ja,
1: dus die gaan we echt wel op een missie sturen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En die maandagavond gaan we ook wel in, hè?
1: Ja, zeker. Dus, we zijn er tot we op vakantie gaan, zijn we er gewoon bij.
0: Ja, ja. Nou, precies. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openhartigheid en dat jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt wie jullie zijn en wat Forum hier in Sterwekkerland kan betekenen in de hele grote raadsgroep.
1: Ja.
0: Ik wens jullie ontzettend veel succes en tot de volgende keer.
1: Dank u wel.
2: Dank u.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De centrale schoolexamens zijn weer begonnen. In Steenwerkland doen dit jaar 307 leerlingen examen. Het grootste deel doet examen voor het VMBO. De examens duren nog tot 27 mei en de herkansingen beginnen op 16 juni. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tekst geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. In Leveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk tot 9 mei en uiterlijk 4 uur 's middags kan het worden ingeleverd. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de social media kanalen van Steenwijk Vestingstad. Gemeente West-Stellingwerf is een opvallende actie begonnen tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes om het op te ruimen. Wie de honden de rollen wel gingen opruimen, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, goedemorgen.
1: Een blije voorzitter aan de telefoon, denk ik.
0: Zo is het. Goed nieuws voor Turk.
1: Ja. Want wat was er anders gebeurd, Gert?
0: Nou ja, een aantal jaar geleden was het Bowling en Racket Centrum. Hè. Dat was gekocht door een Amsterdamse vastgoedbelegger. En die had dus voornemens om daar, dat bleek dus achteraf, woningbouw te realiseren. En die wou de hele boel plat schuiven en daar rijtjeshuizen te plaatsen. En ja. Appartementencomplexen, dat was het was zijn idee.
1: Ja, ja. En dat strookte niet helemaal met jullie plannen?
0: Nou ja, kijk, wij als Plaatsenbank Tuk hebben geen plannen. Maar wij zien gewoon dat de bowlingbaan en het recordcentrum en de fitnesshal, dat voorziet in de behoefte in het dorp.
1: Ja.
0: Mensen die gaan daar naartoe, die hebben daar plezier van. We hebben daar prima ondernemers op zitten die dat runnen. En daar zijn we als dorp content mee. En als je dan zulke soort plannen van zo'n Amsterdamse vastgoedmagnaat ziet aankomen, ja, daar word je als dorp niet blij van.
1: Nee. De raad heeft daar ook een streep doorgezet?
0: Ja, daar heeft de raad een streep doorgezet. Kijk, wij zijn als plaatselijk belang in het verweer gekomen. Dat is opgepakt door de politiek, die hebben dat gezien. En er is een motie ingediend door het raadslid Lohman van de VVD.
1: Mm-hmm.
0: Om uit te spreken dat dat niet in de omgevingsvisie moest komen. En dat is ook niet gebeurd. En de voltallige raad, hè, die raad heeft unaniem gezegd van ja, ze zijn unaniem achter die motie gaan staan.
1: Ja.
0: En daarmee was maatschappelijk het signaal wel heel helder dat de gemeenteraad die plannen daar niet ziet zitten.
1: Nee.
0: En ik denk dat daarop die vastgoedbelegger gedacht heeft van ja, dan past dat niet bij mij. Ik wil het verkopen. En nou we in de krant hebben gelezen, heeft iemand anders dat van hem gekocht die veel betere ideeën heeft.
1: Ja, die zelf ook nog lid is van de tennisvereniging. Dus wel weet waar hij over praat.
0: Nou ja, dat las ik ook in de krant. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iemand ook het als ondernemer het maatschappelijke oogmerk in de gaten houdt.
1: Ja, ja. Moeten er nog veel dingen gebeuren? Het heeft trouwens ook een nieuwe naam nu, hè? Sportcentrum Tuk.
0: Ja, dat zou kunnen. Kijk, officiële berichten heb ik daar nog niet van gehad.
1: Oké.
0: Maar wat was je vraag?
1: Of er nog veel moet gebeuren om het zo te maken dat er echt weer een aantal jaren goed gesport kan worden en gebold en zo.
0: Nou ja, wat ik wel vernomen heb is dat de vorige eigenaar dus met zijn plannen ook een soort een niet investeren idee had. Hè? Van nou ja, ik rook het wat uit en ik begrijp van de ondernemers dat een aantal dingen gewoon nodig is om te verbeteren. Kijk, de andere kant is, hè, inwoners zijn tevreden over hoe het is.
1: Ja.
0: En die gaan dan met plezier sporten en dat is belangrijk. Kijk, en op het moment dat je dat als ondernemer straks uit kan breiden. Ik las over padelbanen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, weet je, dat is hartstikke leuk. Dat voorziet heel goed in een behoefte die er op dit moment is.
1: Ja, ja. En zo kan hij dus het gaan uitbouwen naar de behoeftes van het plaatsje Tuk.
0: Ja, en omgeving.
1: En omgeving.
0: Kijk, je ziet natuurlijk, hè, Tuk ligt praktisch tegen Steenwijk aan. En je ziet ook heel veel mensen uit Steenwijk gewoon naar Tuk toe komen. Of voor de tennis, of voor de bowling. En dat is ook goed, zo gaat dat.
1: Ja, ja. Dus is een verrijking eigenlijk weer erbij voor Tuk?
0: Ja, voor dit punt is denk ik het te goede gekeerd.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga je zelf daar ook sporten? Bowlen of wat dan ook?
0: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wij maken er ook gebruik van. Wij bowlen daar ook wel eens met het gezin. Als je wat vrienden hebt of zo, dan ga je een gezellige middag bowlen.
1: Yeah.
0: Nou ja, en er zijn wel mensen uit onze omgeving die tennissen daar en die gaan naar de fitness. En er zijn ook tijden dat die onrust was. Er zijn ook heel veel mensen die je dan aanklampen en zeggen van ja, het kan toch niet waar wezen dat mijn fitness hier weggaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Ook door oudere mensen die zeggen het is mooi in de buurt en de sfeer is goed.
1: Ja.
0: Nou, dus dat is belangrijk. En tennis natuurlijk ook. Het is de, een van de weinige tennishallen nog, overdekte tennishallen. Ja, dat wordt denk ik een beschermde diersoort straks.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en dat blijft nu gelukkig bestaan.
0: Zo is het, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ik neem aan dat als er goed verbouwd is en alles weer heerlijk draait, dat er ook een mooie opening komt om alles te vieren.
0: Feestjes, daar zijn we te gek op.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Gert, dank je wel voor je informatie en blijf lekker genieten van het prachtige sportcentrum in Tuk.
0: Gaan we doen, dank je wel.
1: Oké, jij ook bedankt. Dag.
0: Doeg.

Het woningbouwplan in Tuk sneuvelt, maar het sportcentrum wordt juist uitgebreid. En daarover ga ik praten met Gert Brommer. Hij is voorzitter van de plaatselijk belang in Tuk. Goedemorgen, Gert.

0: Alan Clark met The Sun. En wij gaan naar Vollenhoven. Daar is al een gedeelte van ons aanwezig. En dat is in de naam Dirk Brands. Dirk, hoe is het in Vollenhoven?
1: Nou, hier schijnt het zonnetje volop.
0: Kijk.
1: Het begint redelijk druk te worden ook bij de wedstrijden. Het loopt een beetje af en aan.
0: De brandweerwedstrijden?
1: Ja, ik ben hier bij de brandweerwedstrijden. Ja. En het is best wel leuk om te zien. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Peter, van de post Vollenhoven, hier brandweer Vollenhoven.
1: Peter, die gaat ons wat meer vertellen wat hier een beetje aan de hand is. Want hier is natuurlijk geen echte brand, Peter. Hè?
2: Nee, we hebben een oefenscenario bedacht op een locatie. En het is de bedoeling dat de brandweerposten die hier spelen zo snel mogelijk het incidentmeester zijn en slachtofferbehandeling zo netjes en nauwkeurig mogelijk doen. Dus ja.
1: Ja, want nummer 3 is aan geweest vanmorgen. En hoeveel verwacht je nog van die brandweerploegen en waar komen ze vandaan?
2: Ja, we hebben 3 ploegen gespeeld en er komen er nog 7. Ze komen eigenlijk door verschillende plekken in Nederland. We hebben de provinciale wedstrijden. En dit zijn de gewestelijke wedstrijden. Dus we hebben ze uit Noord-Holland, Gelderland-Zuid, IJsland. Dus ja, eigenlijk verschillende provincies spelen hier mee.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort kwartfinale, hebben we net een beetje uitgerekend, hè?
2: Ja, klopt. Dit is de eerste gewestelijke finale. En de besten hiervan die gaan door naar de tweede gewestelijke finale. En dan straks, als daar de besten weer van, gaan naar de landelijke finale. Dus die gaan echt voor de prijs, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan straks alleen maar over de prijs natuurlijk in het tweede gedeelte. Ja. Maar zeg, doet Steenwijk en Land zelf ook mee?
2: Nou, wij doen normaal gesproken wel mee als brandweer Steenwijk en Land met wedstrijden. Alleen dit jaar organiseren we hem zelf. Dus dit jaar doen we zelf niet mee met wedstrijden.
1: Dus helaas voor jullie geen grote prijzen dit jaar.
2: Nee. Dus ja, je hebt verschillende categorieën. En wij hebben hier nu de categorie brandbestrijding.
1: Oh, dat is ook wel goed om te horen. Wat voor categorieën zijn er nog meer dan?
2: Je hebt nog de 112-baan en je hebt nog de hoofdklasse. En dan komt er nog een officier van dienst, moet je meenemen om dat te spelen.
1: Dan is het incident wat groter, neem ik aan.
2: Ja, dan is het incident wat groter. En dan en wat meer handjes nodig.
1: Ja, kan je eens vertellen hoe dat in het verleden ging dat jullie meededen? Want hier mag je niks over vertellen natuurlijk.
2: Nee, klopt. Hier kunnen we nog niks over zeggen. Vanavond om 5-6 uur speelt de laatste groep, zeg maar. Dus vanaf 6 uur mag alles bekendgemaakt worden. Ik speel zelf ook al een aantal jaar mee. De laatste keer was in Slagharen. In het ponypark van Slagharen hebben we een mooi scenario gehad, ook op de brandbaan. Daar was brand uitgebroken in de Red Bandit. Dus,
1: maar dat is wel interessant om dan naartoe te gaan natuurlijk. Hè?
2: Kijk, voor ons is dat natuurlijk ook geen dagelijkse bezigheid natuurlijk, en een attractiepark. Dus je moet daar altijd rekening houden, hoe kom je in het terrein op. De beheerders, BHV'ers, met al die mensen heb je te maken. Bezoekers, is alles ontruimd. Je komt er eigenlijk helemaal blind in. En je moet zorgen dat het incident zo snel mogelijk meester is, zeg maar.
1: Ja, en dat geldt ook voor die ploegen die hier vandaag zijn. Die weten ook niet waar ze terechtkomen. En als er nog mensen zijn die interesse hebben om te komen kijken, waar moeten die zich melden?
2: Je kunt je melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven. Dat is de Weijert 1 tot en met 3. En vanaf daar krijg je een locatie van waar je naartoe moet.
1: Ja, nou gelukkig sta ik al op die locatie. Welke ploegen doen er mee vandaag?
2: Dat is een hele goede. Moet ik even opzoeken. Ik heb Hermijnen gezien. Ik heb de ISK gezien. Ik heb Elspeet al gezien. Maar er komen er nog 7. Dus ik heb zo niet helder welke 7 dat zijn.
1: Nee, ik heb Defensie ook gezien trouwens.
2: Ja, dat is ISK. Ja, klopt.
1: Maar dat is ISK. Ja. En welke kazerne komen die?
2: Harskamp, dacht ik.
1: Oh, die zijn echt een eindje uit de buurt.
2: Ja, maar de meeste posten wel. Die komen wel een eind weg.
1: Hey, maar ik zag ook dat er ambulance en politie was en zo. Waar is dat allemaal goed voor dan?
2: Ja, we proberen het scenario zo realistisch mogelijk te maken. Dus daarom, als ze vragen om politie en ambu, dan komt die ook echt. Dus het zijn allemaal vrijwilligers vandaag. Dus de ambulance die staat hier vrijwillig en de politie ook. Dus dat is hartstikke mooi dat die aan deze wedstrijd mee willen doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Want ik zag ook wel een verschil in voertuigen wat eraan komt.
2: Ja, in principe zijn het allemaal eerste lijns voertuigen. Alleen er is een onderscheid tussen gewone brandweervoertuigen en bosbrandvoertuigen. Maar qua bepakking zit er hetzelfde op, zeg maar. Ze moeten hetzelfde kunnen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. We gaan straks even voor 12 gaan we hiermee verder. Ik zou zeggen tot straks.
0: Ja, dankjewel Dirk. Wij hebben het laatste onderwerp van het tweede uur nog wel weer contact. En dan ga je inderdaad verder met dit toch wel heel interessante en belangrijke gesprek. Wij gaan op naar het nieuws. Na het nieuws zijn we er weer met een uur informatie van nieuwe website tot de brandweerwedstrijden, zal ik maar zeggen. Tot straks.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kili Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2008...

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.